Electric Light Orchestra wat die eer afsluit. Julie, don't love you anymore. Johnny Logan net voor dit Hold Me Now en Carl Douglas Kung Fu Fighting. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin in die nuwe uur met Sherry's Magic Holiday. Caroline van Jaarsveld saam Zaan Sonnekes oor mekaar en dan Dolly Parton, Here You Come Again.

Musiek vir jou van the Bellamy Brothers en the Bacon Brothers met Guilty of the Crime, was ook Greta Jones, lang lewe liefde. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Hayley Steinfeld met I Love Yous.

Donderdagmore, saam met Bosveld, stuur jou 107.5 en dit was Mary Osmond met There's No Stopping Your Heart, Luke Holmes met See Me Now, en ook Geraldine, se Lief My Net Vir Nou. Onthou, daar is nog kans tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Afrikaanse klankinne van die broers met Wat Van Nou.

0: Bekende klanken van Men at Work met Who Can It Be Now, Wanda Shepherd to Tell Him, George Ezra's The Green Green Grass, en ook plaaslike muziek van die broers met Wat Van Nou. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net na die breek volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop

Hierdie is die Suid-Afrikaanse groep van destijds Three Merchants, ne? Time and River, groot treffer gewees vir hulle. Muziek gehad van André Schwartz, ook ek wil jou over met jou en my leven. En ek gaan uit was laatste een vir die uur, vir ons die 11 uur nies lees. En een groot treffer ook gewees vir Chris Norman, jy sal het onthou. You

As ons weer live as Patrick Hernandez en Dion Warwick voordat is teruggeneem in die 80er jare met Heartbreaker. Hier bring ons die goeie tye terug, dis Bosheld, 107.5 met Mississippi van Pussycat. Wat is altijd van Pussycat's muziek? Dis verlang muziek.

Spesialserie met Rian Benardi en Lieg vir my, die titel van die een Amelia for the Big Big Girl in a Big Big World. Sinds een mooi groot genoeg vir die groot ou wereld. Was ek weer van Rike Iglesias saam met Kelly's Not in Love. Geniet hierdie ene saam met ons. Is die middelochtendprogram, nee? Are you ready?

Sawika Iglesias en Kelly's Not in Love. Nou teen 19 voor 12 ons kyk na die jongste verkeersverslag en ook die laaste een vir die middeloggendprogram, hierdie een van Randy Meisner, Hands on Fire.

0: swipe regs. Dis Elof by Bosveld Stereo, die tyd nou 13 minute oor 12 by die Hart van Goud, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Chris Andrews, Yesterday Man. Ella Langley is a country boy's dream girl. Ook by Bosveld 107.5 FM. Goeie goud en lekker country klanke. Dit is nou echter die beurt van Lorika Raug met Herdie. Ook goeie goud van haar. Vergeet om my te vergeet.

Kim Wilde se Cambodia by Bosveld Stereo. Jy het ook geluister na Dirk van der Westhuizen se Wil jy of wil jy nie? Twee in 'n ry en is 20 minute voor 2, kwart voor die jongste verkeersverslag. En hier is country klanke, dis Brooks and Dunn, Hard Working Man.

Jacques de Priester, fyn lyn. Yazoo sê don't go. En 107.5 FM is jou stasie met die hart van goud waarna jy luister. Mark Cohen nou volgende met Walking in Memphis.

Matchbox 20 Unwell. Greengrass Farmstall het die volgende spesiale aanbiedinge. Greengrass Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Oye 2 kg R45, aartappels 2 kg ook R45, arbeie 250 g vir R12, broccoli R12, wortels 1 kg R10, rooi appels 3 kg R45, piesangs 1,2 kg R25, eysterpampoen R30 elk en patats 2 kg vir R12.

Kylie Minogue met The Locomotion by Bosveld Stereo. Heerlike musiek uit die 80er jare. Afrikaanse beurt. Nou dis John Boucher en Jan Raap, hy sien die bos.

0: So mooi in hier, dit is Stefan Lurik met Wind Verlore. Dan het jy gehoor van Orchestral Maneuvers in the Dark, sê Enola Gay. Een groot treffer gewees vir hulle, baie goed gedoen die groep, nee? Baie wel internationaal gedoen dit, en bestaan in Zuid-Afrika getoer ook, so, dat is baie lang terug. Maar ja, hulle het so draai gemaakt, is so vinnig. In elk geval, dit is 4:15 by Bosveld, stereo die tyd aan jou gebring, deur Barbados Bar en Grill. Gaan en geniet 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar en Grill, reg oor Kandidierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: Jo, dit was nou een mooie een van die langklasse speelhuis was. En dit is Sias Reineke is in my geskenk aan jou. Bling ons uit nou by die einde van hierdie uur.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou een vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte producte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is ooral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
2: The Paint Palette Rustenburg, vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willigstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lever af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Daar is die stem van Lizzie Basson en haar splinternieuwe treffer Ver Vry. Die ander nummer maar na ons geluister het was van Lizzie Basson. Lizzie Basson is nummer 23. Eddie Dippenaar het met haar gesels oor haar muziek. Goeienaand van my Willem Engelbrecht op hierdie donderdagavond. Altijd lekker op een donderdagavond. Hoe sê Rohan, altijd was die beste deel van donderdag, maar is het vrijdag. Van oor is minder as 2 ure van nou af, dan is dit vrijdag. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 16 minute oor 10 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Hannidieu Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannidieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hannidieu Lawnmowers by 011-794-290 of besoek hannidieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Ja, en baie dankie aan Theo Net, wat vanavond prachtige muziek weer gespeel het. Lekker geluister daarna. Ons gaan ook muziek luister. The Sweet is eerste, daar is die baie bekende Sing Little Children van die Goombay Dance Band. Gerry Pretorius en dan Kamse Hangover aan Hedek. Hierby 10:30 se kant gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperatuur is, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Wig Wam Bam is hierdie ene se titel, hier is The Sweet.

kom daar maar lekker spesiaal daai ene, nee. Raindrops Keep Falling on My Head van BJ Thomas. En voor die baie mooi, I Couldn't Live Without Your Love van Petula Clark. Ons gaan nou luister na Carla Du Plessis, haar baie bekende gebed. En dit sal ons neem tot by ons aandoordenking.

Ook daar maar een van die mooies, nee, Provider, gesing deur Roan Jos. Maandag ek hoor Lucy by byna 7 minute na middernag. Goeiemôre op hierdie Vrydag die 4de September. As jy nou net by die huis gekom het nadat jy nagdiens gewerk het of halfpad nagdiens gewerk het, hoop ek jy het veilig gery en is nou rustig daar by die huis. Al die ander mense wat saamluister al van vroeg hand af, goeiemôre aan julle weer een keer op hierdie Vrydagmorgen die 4de September en ek hoop dat hierdie Vrydag vir allemaal baie baie goed gaan verloop. Kom een keer terug na die muziek op hierdie Vrydagmorgen. Brotherhood of Man is eerst aan die beurt, dan is daar Afrikaanse muziek van Kurt Dern. Ons gesam met Kurt Dern keer op Meisiesfontein. Kiss me, kiss your baby, hier is Brotherhood of Man.

0: Die liedjie se naam is Daai Liedjie en die groep is Ons en voordat die baie bekende A World Without You van Bad Boys Blue. Lekker geluister daarna, nee. Nou moet jy mooi luister en dan moet jy onthou en dan moet jy deelneem.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: So bykie later gaan ons luister na Natasha Joubert's Afrikaanse muziek. Daar is Denise Williams' Let's Hear It for the Boys en hierdie ene, so op 'n vroeg vrydag ochend. Wees lief, hier is Jackie Lou.

Daai Afrikaanse muziek van Natasha Joubert voor het die baie mooi Let's Hear It for the Boys van Denise Williams. Die tijd het aangebreek vir my om te groet op hierdie vroege vrijdagmorgen en ek gaan met een geruste hart die microfoon oorhandig aan Rudy van Deventer en ek gaan met jou wees tot 5:00 vanmorgen. Vanmiddag om 4:00 dan is ek weer terug hier achter die microfoon. Ek hoop jy gaan een skitterende vrijdag belewe. Ek gaan afsluit met Brian McFadden, daar is Touch of Class wat sing saam met Tanya Belans, Ilandre, Leon Ross en ook die baie mooi Don't Break My Heart van Vaya Con Dios. Ek hoop dat jy rustig gaan slaap en goed gaan slaap en wanneer jy so bykie later vanmorgen hier by 5:00, 6:00, 7:00 daar rond gaan opstaan om die vrijdag te werk, dat het met jou baie baie goed gaan gaan op hierdie vrijdag. Van Willem groete, tot later vandag, hier is Brian McFadden.